0: Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyad aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist. Verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
3: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Met topvoorzetramen.nl isoleer jezelf snel je raamkozijnen.
6: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
5: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
6: Topvoorzetramen.nl.
7: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump moet van een rechter onmiddellijk stoppen met het uitzenden van een reclamecampagne waarin hij zijn politieke boodschap verspreidt. De campagne is namelijk betaald met belastinggeld. Meerdere organisaties hadden gezamenlijk een zaak aangespannen vanwege misbruik van publiek geld. De rechter in New York gaf hen zondag gelijk. Spotjes die al voor die avond gepland stonden, mochten niet meer uitgezonden worden. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten toen gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Oekraïnse president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump zondag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Het weer, in het noorden enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
7: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse gemeente. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hem vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. De filmtitel NASA is een afkorting van de Hebreeuwse term voor nevenschade. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Bij een ander vliegveld in het land werd ook een aanval gemeld. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschappen in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan, verder is het de komende dag droog met af en toe zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
8: Van wereldclubs tot verborgen parels.
7: FCSurprise.nl.
9: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. Piekvrij.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting de wateren ten oosten van het land. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Japan zegt zeker 2 raketten te hebben gedetecteerd. Ze zouden in zee terechtgekomen zijn. Vrijdag testte Zuid-Korea wapens uit. Daarvoor had Noord-Korea het aantal wapentests al opgevoerd. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea namen de afgelopen tijd toe. Vorige maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond door landmijnen. Volgens Zuid-Korea en de VN heeft Noord-Korea die daar geplaatst, maar Pyongyang ontkent dat. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse plaats. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. En wat er gebeurd is nog niet duidelijk. Maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Het weer. In noorden nog enkele buien. Verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Verder is het de komende dag droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1.800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maand deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten, vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto zou een van de dodelijke slachtoffers zijn. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschap in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de aanval op de luchthaven van Riyadh van gisteren is een dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Er was een inslag in de passagiersterminal. Er was ook een aanval op het vliegveld van Dammam aan de oostkust van Saoedi-Arabië. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Daarin verspreidt hij een politieke boodschap, maar de campagne is betaald van belastinggeld en dat mag niet.

0: Het weer, eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon en een graad of 16.
1: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
2: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord. Dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
1: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
3: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
1: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
5: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
6: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Zo nodig zonder overleg met de ouders. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al veel langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines, omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, steenfabrieken en bakkerijen willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. En op de provinciale weg bij Kesteren in de Betuwe zijn gisteravond 2 auto's op elkaar gebotst. Beide bestuurders kwamen om het leven, 2 inzittenden raakten gewond. Het weer, eerst nog wat mist, later overwegend droog en geregeld zon bij 15 tot 18 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
2: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord. Dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
1: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
3: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
1: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
9: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zijn die juist betrokken bij de mishandeling. Bij een kapperszaak in Vlaardingen is een explosie geweest. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Het weer, eerst nog wat mist, later overwegend droog en geregeld zon bij 15 tot 18 graden.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: Uw bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-storing. Daardoor kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. En ook zijn de websites, apps en de klantenservice niet beschikbaar, zegt Roland Muller van de economieredactie.
3: Ahold, dus het moederbedrijf, heeft het over een IT-incident sinds zondagmiddag al. Het zou kunnen dat we daar nog niks van gemerkt hebben, omdat misschien deels de winkels al dicht waren. Het zou kunnen. En op basis daarvan hebben ze een maatregel moeten nemen en ze zeggen dat ze preventief een aantal systemen hebben moeten uitschakelen.
2: Albert Heijn zegt dat er onderzoek wordt gedaan en stelt dat de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers prioriteit heeft. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms juist betrokken bij de mishandeling. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad gisteren is 1 dode gevallen en 11 mensen zijn gewond geraakt. De bondgenoten van Saoedi-Arabië hebben vooralsnog niet gereageerd, maar het land dreigt zelf met zware vergeldingsacties tegen de Houthi-rebellen, zegt correspondent Daisy Moore.
4: Dit heeft dus potentieel de kans om heel veel landen mee te trekken in weer een heel nieuw avontuur hier in de regio. Gaan bondgenoten nog langer toekijken hoe dit escaleert? Zullen ze zich hierin gaan mengen?
2: Door de aanvallen zijn scholen in Riyad deze week dicht. In België wordt gestaakt tegen nieuwe bezuinigingen van de regering. Onder meer in het openbaar vervoer, bij de post en de publieke omroep leggen medewerkers het werk neer. Er rijden veel minder bussen en treinen en de Vlaamse omroep VRT zendt op tv alleen archiefprogramma's uit. En op de radio is vooral muziek te horen. Het weer, lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
5: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
10: Ah! Oeh, gaat het?
11: Dan moet hier echt licht komen.
12: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Uw bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het vliegveld van Riyad schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven, honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt dat door een IT-incident. Wat er aan de hand is, is nog onduidelijk. Door de storing liggen de websites en de apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerij willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden en er raakte ook niemand gewond. Het weer, veel zon, maar ook bewolking. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
7: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
8: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
9: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
1: Dit is Merwe Radio.
10: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt het door een IT-incident. Moederbedrijf Ahold ter Heijse heeft het over een cyberveiligheidsincident. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Door de storing liggen de websites en apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartje staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Het vliegveld van Riyad schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard terug zal slaan. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over van over de metalen constructie. Die is ook ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs. Dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen en ook raakte niemand gewond. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Daardoor rijden er veel minder treinen en bussen. Ook leggen postbezorgers en vuilnisophalers het werk tijdelijk neer. De Vlaamse omroep VRT laat uit protest alleen maar ingekorte journaals zien. Verder zijn er op tv alleen maar archiefprogramma's. En op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. De regering De Wever is van plan de BTW te verhogen en verder te bezuinigen op de publieke omroep. Het weer, veel zon, maar ook wat wolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vaker grijs met af en toe een bui. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Het vakantiefestival komt er weer aan.
4: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt. Het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
9: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Gisteren met het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack, is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. In Nijmegen is een passagier van een lijnbus vanochtend gewond geraakt toen het voertuig werd geraakt door een kraanwagen. Die verloor de ballast aan de zijkant, remde af en ramde de bus. Het voertuig raakte aan de achterkant behoorlijk beschadigd. De andere passagiers raakten niet gewond. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over. De metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestond sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen. Ook raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven. Honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Het weer eerst nog zonnig, maar in de loop van de middag meer bewolking. Het blijft droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer met zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl. Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
6: Van wereldclubs tot verborgen parels.
5: FCSurprise.nl.
7: Start de motor, de boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
10: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold de Herzen. Of er sprake is van een hack is nog niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. De Marché des Enfants was een historisch monument in het centrum. Er raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven. Het weer, het blijft droog met af en toe wat bewolking bij 18 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident, dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en de app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. Ook de winkels van Albert Heijn en Delhaize in België zijn getroffen door de storing. De economen Robert Hall en Michael Woodford hebben de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Zij krijgen de prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met deze methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen bijvoorbeeld worden afgevlakt. Vorig jaar ging de prijs naar 3 onderzoekers op het gebied van bedrijfsinnovatie. De VS waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om extra voorzichtig te zijn bij vluchten boven of naar Saoedi-Arabië. Ook het Verenigd Koninkrijk wijst op de risico's en raadt Britse burgers aan om alleen voor noodzakelijke reizen naar Saoedi-Arabië te gaan. Houthi-rebellen vielen dit weekend de luchthaven van Riyadh aan. KLM en Lufthansa vliegen op dit moment niet naar Riyadh. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen tussen Arnhem en Zutphen varen. Dat kon sinds 25 november, september niet meer vanwege de lage waterstand. En daardoor was het water te ondiep om veilig verkeer in twee richtingen te kunnen garanderen, zegt Rijkswaterstaat. Dan het weer, eerst nog zonnig, maar in de loop van deze middag meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweertv.nl.

0: voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Start de motor! De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Met topvoorzetramen.nl isoleer jezelf snel je raamkozijnen.
9: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
8: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
9: Topvoorzetramen.nl.
10: Dit is Merwe Radio.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondsgenootschap hard ingrijpen met onder meer drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. Opperbevelhebber Alex Grinkiewicz benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is. Maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan vorig jaar. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 29 jaar en vrouwen tussen de 30 en 34 jaar, meldt de inspectie. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. In Frankrijk heeft een jongen van 14 om zich heen geschoten op een middelbare school. Daarbij raakten de directeur en een docent gewond. De schietpartij was in Aubagne, ten oosten van Marseille. De scholier zou 4 schoten hebben gelost met een groot vuurwapen, mogelijk een jachtgeweer. De politie heeft hem opgepakt. De directeur en de docent zouden niet levensbedreigend gewond zijn. Waarom de jongen begon te schieten is onduidelijk. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. Dat kon sinds eind september niet vanwege de lage waterstand. Nu die waterstand in de rivier is gestegen, is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Gek op Halloween?
4: Of het Oktoberfest?
5: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
6: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
11: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een brand in een woning in Doesburg in Gelderland is een lichaam gevonden, meldt de veiligheidsregio. Wie het slachtoffer is, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of er andere slachtoffers zijn. Het vuur in het pand ontstond rond 8:30 vanochtend en daarbij kwam veel rook vrij. Omliggende woningen werden ontruimd. De brandweer had het vuur na een paar uur onder controle. De woning raakte zwaar beschadigd. Hoe de brand in Doesburg kon ontstaan, is onbekend. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondgenootschap hard ingrijpen met drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. De opperbevelhebber benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is, maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan in 2024. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 34 jaar. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. Een van de voorzitters van de Duitse regeringspartij SPD is onverwacht opgestapt. Bärbel Bas legt ook haar functie neer als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De directe aanleiding is het overlijden van haar stiefdochter, maar ook de aanvallen op haar persoonlijk spelen een rol. Volgens Bas komen die ook vanuit de coalitiepartner CDU. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt opnieuw zacht en rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
5: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
6: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
10: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op de veiligheidstop in Warschau. Grinkiewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Grinkiewicz en topman Rutte benadrukten dat de NAVO louter defensief is. De Amerikaanse generaal zei dat hij vooral wilde afschrikken en geruststellen. In Aalsmeer woedt een brand in een loods. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. In de loods staan volgens de brandweer auto's in brand. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Ook is onbekend hoe de brand in Aalsmeer kon ontstaan. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af tot 50 graden boven nul. Veel supermarkten moeten hun voorraad daarom weggooien. Het zijn filialen van ketens als Intermarché, Leclerc en Netto. In de winkel stond koelapparatuur van een Deense fabrikant. De hackers kwamen binnen via verouderde software van de apparaten. Treinvervoerders in Nederland starten vandaag met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor naar beneden te krijgen. In de campagne ligt de focus op de impact die een suïcide op het spoor heeft, onder meer voor medewerkers uit de sector. De campagne is in nauwe samenwerking met de preventielijn 113. Dan het weer. Het is zacht met veel zon. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag valt soms wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.

0: op andymeister.com.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Dit is Merwe Radio.
5: Dit is Grenzeloos Weekend met nieuws en informatie.

0: bekennen, ik had er nog nooit van gehoord. Van de Hangles. Flowers in the Rain. Nou, ik denk van als het een beetje toepasselijke muziek is, dan is dat het wel. Zeg, leuk dat je luistert naar een Grenzeloos Weekend. Want het is weer zover. Grenzeloos Weekend! Het is weer de middag waarop we aanwezig zijn met het gezelligste programma bij jou uit de buurt. Nieuws en nieuwe informatie. Ik ga straks vertellen wat we allemaal gaan doen. Ik zit recht tegenover twee jonge dames en die zitten naar mij te kijken van wat gaat hier gebeuren. Eentje die weet het, dat is Floortje. Daar beginnen we mee. Ha, Floortje.
1: Hallo.
0: Hoe is die?
1: Ja, prima.
0: Oh, gelukkig, gelukkig. Hé, hey, Floortje, wat heb je gedaan van de week?
1: Nou, niet heel veel, maar ik heb wel een begin gemaakt aan mijn profielwerkstuk. Dus ik heb eindelijk gehoord dat ons onderwerp is goedgekeurd. En nu hebben we gewoon heel veel overleg met allerlei docenten. En dan gaan we er echt een begin aan maken.
0: Het gaat nou echt gebeuren?
1: Ja.
0: Ja, dan krijg je het ook de komende tijd mega druk mee, hè?
1: Ja, dat wel. Nu eerst nog even een paar weekjes gaan we niks doen, maar vanaf... Volgens mij vanaf december gaan we echt aan beginnen.
0: Ja, ja, en dan moeten we een tijdje jou minder of niet horen in dit programma.
1: Ja, misschien wel inderdaad. Ja, dat is wel druk.
0: Dat is wel jammer. Maar goed, school gaat voor en profielwerkstuk is heel belangrijk.
1: Ja, zeker.
0: En we gaan het allemaal horen van jou, Floortje, de komende tijd.
1: Zeker.
0: En naast jou zit iemand die we nog nooit hebben gehoord hier zo. En dat is Veef. Hoi.
2: Hi.
0: Nou, leuk dat jij ook bent aangeschoven. Je bent ook al scholier.
2: Ja.
0: En je denkt van nou, ik ga het wel eens even vertellen op de radio.
2: Ja, klopt.
0: Waar komt dat allemaal vandaan, die wens om dat allemaal te vertellen?
2: Ja, ik hou gewoon altijd heel veel van kletsen. En ik wil andere mensen ook laten weten van wat ik ben en wat ik doe.
0: Oké, okay, wat ben jij?
2: Ja, ik ben Veef. Ik hou heel veel van kletsen. En ik hou van video's kijken en eigen liedjes maken.
0: Oké, okay, nou, dan is het dat je zit op de goede plek hier.
2: Ja.
0: Wat zijn jouw gedachten als je dan zo bij de radio binnenstapt? Van ik ga eens even kijken of ik daar dan, omdat ik graag klets... Misschien wel achter de microfoon gekomen. Wat zie jij voor je voor de toekomst?
2: Ja, ik zie een meisje die heel gezellig bij anderen ook een andere radio ooit gaat komen.
0: Ja.
2: Niet alleen hier, maar ook hopelijk. De grootste doel is bijvoorbeeld een Q-Music of een Sky Radio. Zou wel heel cool zijn.
0: Oké, okay, nou dan moet je nog even wat doen.
2: Ja.
0: Maar, hey, je bent nog jong, hoe oud was je ook weer?
2: Ik ben 16.
0: Moet je horen, zeg, 16 jaar. Nou joh, zoals ze dan zeggen, ach laten we hem over de deur intrappen. Je hele wereld ligt nog voor je open.
2: Ja.
0: Hey, leuk dat je erbij bent. Kom lekker meekijken hoe wij dat doen vandaag. En misschien spreek je volgende week weer dan in het programma.
2: Ja.
0: Ga ik jullie vertellen, beste meiden, dat dit programma straks uit de kleren gaan. Ik zie nou opeens natuurlijk, hoe moet dat nou? Het is al opgenomen hoor, intussen, maak je geen zorgen. We gaan over de sluiting van de naturistencamping praten in Dordrecht. Goed af, heet dat. Goed, dames, is je kleding, hè? Je goed. Weer ouderwetse kreten, maar ze bestaan ook al 50 jaar inmiddels. Daar gaan we over praten met Esther Eijk. En we hebben een mooie opname gekregen van Cora Vastenau van RTL. RTV Papendrecht. Over de e-waste challenge. En die is dan in Dordrecht. Dus eigenlijk hebben we een beetje een Dordrecht uitzending vandaag. Nou, kan ik ook niet helpen. Het is niet anders. Rochelle is hier op de radio met Stuart.

0: Zeg even, een klein halfjaartje geleden in het voorjaar, toen hadden we een mooi gesprek over Goedaf en de toekomst hiervan eigenlijk. Nou is het toch geen weer om uit de kleren te gaan op dit moment, dus is het wat minder erg voor de naturistencamping Esther Eijk. Maar na de winter komt er weer een nieuw voorjaar. Laten we even kijken hoe de situatie ervoor staat bij jullie. Wat is er gebeurd de laatste maanden?
1: Wat is er gebeurd de laatste maanden? Nou, op zich is er niet heel erg veel gebeurd de laatste maanden. Wij zijn met de gemeente Dordrecht, hebben we brieven geschreven. Alleen, die moeten nog beantwoord worden. Dus daar is nog helemaal geen reactie. We zijn met wat andere terreinen bezig geweest, maar dat loopt op dit moment nog. Daar is nog niet iets definitiefs voor. En we zijn met de gemeente Zwijndrecht in overleg.
0: Ja, waar blijft nu het meest op hangen? Ik bedoel, je hebt met Dordrecht al heel lang gepraat als vereniging. Die zeggen van ja, jullie moeten weg na oktober, want we gaan huizen bouwen. Dan hoor je ook van, nou, voorlopig worden er nog helemaal geen huizen gebouwd. Kunnen jullie niet gewoon ieder jaar nog een keertje bijtekenen daar?
1: Nee, we hebben dit jaar echt bijgetekend. Het is echt het laatste. Om ons heen zijn ze al helemaal aan het bouwen. Dus ze gaan echt wel bij ons heel snel beginnen. In januari.
0: Dat is wel heel erg.
1: Ja, we kunnen daar echt niet meer blijven.
0: Nee,
1: ja.
0: Dus die deur die is gewoon definitief gesloten. Dat is opruimen en weggaan. Maar een naturistencamping, naturistenvereniging zonder een plek om te doen wat je het liefste doet. En dat is zonder kleren rondlopen en kamperen. Dat wordt wel heel vervelend. Er is ook niks in de buurt.
1: Nou, er is in Dordrecht nog genoeg ruimte om te recreëren. Alleen, daar hebben we nog geen terrein. Maar we geven het nog niet helemaal op. Dus we zijn ook nog wel in gesprek, elke keer met Dordrecht. De laatste keer is onze brief weer inderdaad behandeld. En wethouder, er zou een wethouder weer antwoord op moeten gaan geven. Alleen, dat hebben we op dit moment nog niet gehad. Dus daar wachten we met smart op. In Zwijndrecht staat er een heel mooi gebouw leeg al jaren. Waar wij als vereniging heel graag gebruik van zouden willen maken. Dus daarover zijn we in overleg met de gemeente Zwijndrecht.
0: Wat zou je nou zelf het liefste willen als voorzitter van deze vereniging? Blijf je liever in de buurt zitten of zeg je nou, de andere kant van de rivier is ons ook wel goed?
1: Ja, we zijn zelf ook al aan de andere kant van het water in Brabant wezen kijken. Wat wij heel graag willen is voortzetting van onze vereniging. En het opnieuw opbouwen van de vereniging zoals die altijd is geweest. Onze vereniging is de laatste jaren leeggelopen omdat we gewoon geen toekomst hadden. We hebben wel heel veel gasten bij ons over de vloer gehad. En iedereen wil heel graag onderdeel uitmaken van onze vereniging. Alleen omdat er geen toekomst is, haakt iedereen af. En wij zouden gewoon heel graag weer een nieuw plekje willen hebben. En dat hoeft niet per se in Dordrecht. Dat zouden we leuk vinden. We zijn 50 jaar al verbonden aan Dordrecht. Dus het liefst zouden wij ook gewoon in Dordrecht willen blijven. Maar we willen ook heel graag blijven bestaan. Ja. En dan is het ons om het even, als dat dan 10 kilometer verderop is, dan 10 kilometer verderop.
0: Ja. En misschien dat daar iemand daar nog een goed woordje voor jullie kan doen. Je zegt al, je hebt pas natuurlijk dat 50-jarig jubileum kunnen vieren. Dat voelde misschien ook wel raar. Ja. Als je 50 jaar in Dordrecht zit en dan is het op naar het feest.
1: Ja, weet je, we waren in ieder geval blij dat we ons 50-jarig bestaan hebben kunnen vieren. En dat hebben we groots gevierd. We hebben een enorm leuk feest gehad. En dat hadden we, als we een jaar eerder weg hadden gemoeten, hadden we dat ook niet meer kunnen doen. En dat hebben we in ieder geval wel gedaan. Dus dat was wel een mijlpaal. Ook hierbij was de gemeente Dordrecht uitgenodigd. Maar daar hebben we ook niemand van gezien. Wel een beetje jammer. Maar de dingen gaan zoals ze gaan. En het zou leuk zijn als we toch ergens de komende 50 jaar ergens anders verder zouden kunnen tellen.
0: Ja. Dat er niemand van de gemeente komt, dat snap ik trouwens wel, Esther. Want niemand wil voor schut staan in een gemeenteraad. Dus ook niet zonder kleren. Dat is misschien een beetje, beetje flauw. Maar...
1: Nee, dat is niet. We hebben gewoon een gekleed feest gehad. Wij zijn niet 24 uur per dag naakt. Dus wij hebben gewoon een heerlijk gekleed feest gehad. En iedereen heeft enorm naar zijn zin gehad. En dat hoeft niet altijd naakt te zijn. Dat kan ook gekleed.
0: Dat is het fijne. Want dat moet nog één keer uitleggen. Heb je vorige keer ook gedaan. De mensen denken altijd bij een naturistenvereniging, bij een naturistencamping, wat jullie zijn. van nou, er gebeuren allemaal van die rare dingen. Die mensen lopen altijd mee in een blootje. Maar volgens mij valt het hartstikke mee.
1: Nee, dat valt ook reuze mee. Ja, weet je, als het mooi weer is, dan zijn wij graag naakt. Wij recreëren gewoon graag naakt. En daar is op zich gewoon helemaal niks mis mee. Maar ja, 's avonds als wij gewoon bij elkaar zijn en we eten vaak met elkaar, dan zijn we vaak gewoon gekleed. En zijn we echt niet anders als anderen. Ja, het is gewoon heel fijn om naakt te recreëren. En niet iedereen wil dat. En dat is ook ieder zo'n goed recht. Maar wij vinden het fijn en wij doen dat op een veilig terrein. En nee, er gebeuren bij ons geen rare dingen. Nee.
0: Eventjes jullie kansen inschatten als vereniging, Esther. Je hoopt nog op iets van Dordrecht, maar dat klinkt nou niet echt zo concreet. Zwijndrecht, dat terrein wat jullie hebben gezien, klinkt iets concreter. Wat denk je? Gaat het hem worden?
1: Ja, ik hoop het. Wij hebben de komende week gesprekken met de wethouder in Zwijndrecht. Ja, ik ben heel erg benieuwd wat daaruit gaat komen. Ja, wat eruit gaat komen, dat zal niet gelijk zijn dat we volgende week een nieuw terrein hebben. Daar zal best wel iets overheen gaan. Maar we hebben gesprekken. En waar gesproken wordt, zijn nog kansen. En als er geen gesprekken meer zijn, zijn er helemaal geen kansen meer. Dus ja, we gaan het afwachten.
0: Gewoon goede moed houden en maar kijken waar dat schip gaat stranden. Ja, als er nieuws is, ja, dan moet je dat zeker laten weten.
1: Nee, dat laat ik je zeker weten.
0: Heel fijn. Eventjes nog, Esther. Wat doe je nu? Je moet opruimen en verder? Gewoon thuis blijven zitten nu?
1: Ja, nee. Nou, we zijn wel. De trein is bijna leeg. Alle caravans zijn bijna vertrokken. Er zijn er nog enkele. We hebben nog 2 weken, 3 weken te gaan. Dus we zijn nu ook de kantine en dergelijke aan het opruimen. Ja, en dan staat op 2 november staat de sloopploeg voor de deur om alles verder te egaliseren. En dan ja, sluit de poort op 31 december voor de... Ja, en wat wij verder gaan doen, ja, wij gaan recreëren. Er zijn veel terreinen in Nederland waar je naturistisch kan verblijven. Dus wij gaan zeer zeker niet stilzitten. Maar ik blijf op dit moment ook nog wel bezig met mijn zoektocht naar een ander terrein.
0: Een treurig bericht.
1: Dus daar hou ik mij.
0: Ja, en toch is er nog hoop.
1: Zodat we de komende tijd.
0: Zeker. Ja. Als er nieuws is, dan horen we het graag van je. Ja, ik kan je alleen maar nu het beste wensen. En och, het is toch winter, joh. Het gaat sneeuwen.
1: Ja, maar zelfs in de winter, weet je, bij de sauna kan je ook heerlijk naakt vertoeven. En 's winters is dat ook een prettig verblijf.
0: Tot in de sauna dan.
1: Dat is prima. En bedankt in ieder geval.

0: Nieuws uit de regio.
1: Het Contact schrijft. Op basisschool De Wegwijzer in Nieuw-Lekkerland stond deze week alles in het teken van de Kinderboekenweek. Met het thema Spot aan, laat je licht schijnen werden de kinderen op verschillende manieren gestimuleerd om te lezen. Zo lazen leerlingen en leerkrachten elkaar voor, was er een speurtocht en werd er buiten gelezen. Ook was er een thuisleeschallenge en een boekenmarkt georganiseerd. De website Sliedrecht24 meldt. In Sliedrecht zijn 3 supermarkten positief over de eerste resultaten van de collectieve winkelontzegging. Sinds februari zijn 35 waarschuwingen geregistreerd en kregen 7 mensen een gezamenlijk winkelverbod. De maatregel is bedoeld voor mensen die vaker overlast veroorzaken of zich schuldig maken aan winkeldiefstal. Volgens het ondernemersfonds Sliedrecht werkt de aanpak na 8 maanden zoals bedoeld en wordt de samenwerking daarom voortgezet.

0: Nieuws uit de buurt.
1: Atos RTV meldt. In Hendrik Ido Ambacht is de bouw van residentie De Hofjes in de Volgerlanden officieel gestart. Het woongebouw krijgt 55 sociale huurappartementen voor senioren met een gezamenlijke woonkamer en een groene binnentuin. De toekomstige bewoners willen er niet alleen zelfstandig wonen, maar ook samen activiteiten ondernemen en naar elkaar omkijken. De oplevering staat gepland voor eind 2020.

stemmen over 3 voorgestelde aanpassingen precies gelijk eindigden. 11 voor en 11 tegen. SGP en ChristenUnie willen onder meer dat winkels pas vanaf 12 uur opengaan en dan dat in plaats van 10 uur. Verder willen ze beperking voor de bevoorrading en na een jaar ook nog een brede evaluatie. Gisteren is inmiddels opnieuw gestemd en er is voor zondagsopening gestemd.

0: Spin Doctors uit de jaren 90 en Two Princes, een van de leukste plaatjes uit die periode. Dat brengt ons in Papendrecht bij Cora Vastenau. Die kennen wij wel van RTV Papendrecht. Zij gaat ons bijpraten over de e-waste challenge. En dat is dan weer een verhaal vanuit Dordrecht om het verhaal maar compleet te maken bij Grenzeloos Weekend. Wij zijn er voor de hele buurt. En dus ook daar. De e-waste race, dat betreft scholen in het hele land. Recyclen van het elektronische afval. En de kinderen van de Pius 10 school. Pius moet ik zeggen. 10 school in Crispijn in Dordrecht. Die gaan zich eerst voorstellen aan ons. En daarna gaan we horen, wat is die e-waste race nou? En wat willen ze nou allemaal doen eigenlijk?
1: Hoi, ik heet Nathalie. En ik denk dat het heel belangrijk is om elektrische afvallen te recyclen of inleveren.
2: Hoi, ik ben Safa. Ja, want het kost veel goud, zilver, koper en tijd. Dus ik vind het heel belangrijk om apparaten te verzamelen.
3: Dat vind ik ook belangrijk, want in sommige landen zijn er mensen die voor telefoons heel lang en hard werken, maar bijna geen geld krijgen.
4: Dus daarom doen we mee aan de e-waste race. Dus als jullie willen, kunnen jullie ons helpen door elektrische apparaten te recyclen.
5: Kijk, het gaat dus om recyclen van elektrische apparaten. En daar is een race voor. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Is het echt een wedstrijd?
6: Ja, het is eigenlijk wel echt een wedstrijd. We doen met meerdere scholen in de Drechtsteden mee. Mm-hmm. En het is de bedoeling dat we zoveel elektronische apparaten gaan recyclen, inzamelen. En we hebben ook hele andere leuke acties waaraan we mee kunnen doen. Waarmee we punten kunnen verdienen. Ah. Want de school die de meeste punten verdient, mm-hmm, die maakt dus ook kans op een prijs.
5: Ah, kijk. Dus het is wel degelijk echt een race en een wedstrijd. Want daar hangt wel wat aan vast. Jij bent leerkracht van groep 7. Doet de hele groep mee?
6: Ja, we doen het met de hele klas.
5: Met de hele klas. Hoeveel leerlingen zitten daarin?
6: 25.
5: 25. Nou, 25 keer één apparaat moet te doen zijn, toch? Maar waar sla je die allemaal op? Want jullie ze inzamelen...
6: Nee, dat mag dus inderdaad niet. Dus we doen vooral spullen van onze school bij leerlingen. En dat leerlingen dat dan zelf dan ook weer weg gaan brengen. Dus er zijn echt al heel veel ouders ook die naar de HVC zijn gegaan afgelopen weken. De kinderen hebben het er ook druk mee. Ja. We gaan met allemaal batterijen naar de Dirk om ze weer in te zamelen. Dus het is echt, we doen het met elkaar. En de spullen die verzameld worden, gaan we meteen ook weer naar de goede plek brengen.
5: Oké, en wat is de goede plek brengen?
6: Ja, wat is de goede plek brengen?
5: Waar breng je die heen?
1: Sowieso zijn de inleverpunten bijvoorbeeld bij de supermarkts. Bijvoorbeeld de Jumbo, de Dirk of misschien de Albert Heijn. Ja. Daar zijn zo'n bakjes, mm-hmm, waar er plaatjes van een batterij staan. Daar mogen de batterij in.
5: Ah.
1: Er staat ook een plaatje soort van een lampje. Daar mogen de lampjes ook gaan. En er staat ook soort van een plaatje van een sticker erbij. Ah. Daar kunnen stekkers, kabels en elektrische apparaten in.
5: Zo. Nou, weet je dat ik dat nog nooit gezien heb in de supermarkt? Staan die er altijd?
1: Ja, in sommige plekken zijn ze best wel verborgen. Bijvoorbeeld bij de Dirk. Ze staan niet echt bij de Dirk bij ons. In plaats van dat staan ze bij de pleister, maar dan boven achter de pleister.
6: Ja, soms moet je goed zoeken.
5: Ja, dan moet je inderdaad goed zoeken.
6: Ja.
5: Maar dan kan je het dus altijd bij de supermarkt, bij de plaatselijke supermarkt, kan je dus altijd vragen aan de mensen die daar werken van, joh, hebben jullie een inzamelingsplek? En als jullie dat, heb jij al wat ingeleverd?
2: Ja, ik ben naar HVC geweest en ben bij de Jumbo ook dingen gaan inleveren.
5: Ja, en dan lever je daar wat in. Maar het is een wedstrijd. Dus hoe weet je dan in die wedstrijd wat je hebt ingeleverd?
2: Je doet bijvoorbeeld, je gaat naar de supermarkt en dan maak je een foto van de inzamelpunt en wat je gaat inleveren. Mm-hmm. En dan zet je de aantal, stel je hebt 10 keyboarden, dan schrijf je daaronder dat je 10 keyboarden hebt en een foto dat je ze inlevert.
5: Oké. En dat verzamel jij dan allemaal, Sanne?
6: Ja, de kinderen kunnen het ook zelf, maar anders sturen ze het naar mij. En we hebben een online account en dan kunnen we alles uploaden.
5: Ah,
6: en dan wordt het goedgekeurd of niet. En dan worden de punten er gelijk bij gezet.
5: Kijk, zijn er dan ook nog verschillen in punten? Dat je voor een batterij andere punten krijgt als voor een keyboard?
3: Ja, eigenlijk wel. Omdat bijvoorbeeld voor één batterij krijg je 1 punt. Maar omdat wij met 25 zijn, kregen we per 25 batterijen 1 punt.
5: Ah.
3: En meestal is een computer bijvoorbeeld, een kapotte monitor, is 150 punten, als ik goed herinner.
5: Zo? Die tellen dan hardop?
6: Ja, en daarom is het ook goed, nu we dat weten, dat we dus ook weten wat we met die apparaten kunnen doen. En het is ook zo mooi dat we op deze manier toch wat kunnen deelnemen aan een mooier stukje voor de toekomst.
5: Ja, zeker. Want ik denk dat daar zit ook wel een stukje milieubewustzijn zeker. In en dergelijke. Krijgen jullie dat dan ook allemaal mee? Van hogerhand, zeg maar, met die les?
6: Er is wel een minister langs geweest, inderdaad, ook van Dordrecht, een wethouder.
5: Ja.
6: Om hier ook iets over te vertellen. De wethouder van het afval, volgens mij.
5: Mm-hmm.
6: En ik denk ook wel dat dat een stukje zorgt voor meer bewustzijn, inderdaad.
5: Ja, dat kan ik me wel inderdaad goed voorstellen.
6: En het is ook zo leuk om te zien hoe de leerlingen hierop aangaan. En dus elke dag met zakken batterijen naar school komen. Om weer te laten zien dat ze iets hebben ingezameld. Dus ik denk dat het echt heel veel meerwaarde heeft.
5: Wat, van wanneer tot wanneer? Want heb je daar een heel jaar de tijd voor?
1: Nee, eigenlijk heb je er voor de tijd tot 17 oktober.
5: Ja.
1: Ongeveer de tijd van wanneer de school begint, dus 8:30. En dan stopt de e-waste race en ze tellen het na schooltijd of zo.
6: Ja, klopt.
1: Dus ja.
5: Hmm. En wanneer is deze actie begonnen?
6: Begin september.
5: Begin september?
6: Ja.
5: Dus een week of 6, zo'n beetje.
6: Ja.
5: Bij elkaar. Wat willen jullie bereiken? Willen jullie echt eerste worden?
1: Ja.
3: Ik doe het gewoon omdat het goed voor de milieu is.
5: Kijk, dat is nou echt.
3: Ook, ik wil ook zeggen dat veel van de apparaten dat ik naar school neem, zijn apparaten dat ik vind naast de glasbak. Ja, omdat altijd als mijn ouders zien dat er een koffiemachine of zo is bij de glasbak, dicht bij ons huis.
5: Ja.
3: Zeggen ze het naar mij en dan ga ik gelijk naar beneden met mijn crocs aan en een korte broek om het te pakken.
5: Ja, nou, je bent echt heel goed bezig. En jullie allemaal. En hebben jullie nog een laatste oproep?
6: Ja, jongens, doe mee aan de
1: e-waste race.
5: Dankjewel, juf Sanne.
6: Jullie en bedankt.
0: Cora Vosterouw.
5: Dank jullie wel.
0: Dank je wel.
5: Succes.
0: Ja, dag Cora. Leuk dat je dat deed van RTV Papendrecht. Het ging over de e-waste challenge. In dit geval dan bij de Pius 10 school in Crispijn in Dordrecht. Dankjewel. De juf en de leerlingen die het verhaal hebben willen vertellen. Natuurlijk zijn overal in Nederland dan acties voor de e-waste challenge. En dat is belangrijk en goed. Je hebt zojuist kunnen horen waarom dat het is. En nieuwsinformatie heeft jouw buurt op de radio. We moeten een beetje gas gaan geven. Dus laten we snel de ene laatste plaat gaan draaien.

0: Lokaal nieuws.
1: De combinatie Ridderkerk. In Ridderkerk is woensdag een noodsteunpunt getest in een wijkactiviteitencentrum. Zo'n steunpunt kan worden geopend bij een ernstige calamiteit, bijvoorbeeld een langdurige stroomstoring of als internet en telefonie uitvallen. Tijdens de test werd de stroom daadwerkelijk uitgeschakeld en oefenden hulpdiensten en vrijwilligers met het informeren en helpen van inwoners. Ridderkerk wil uiteindelijk in iedere wijk een locatie hebben waar zo'n noodsteunpunt kan worden ingericht.
2: Is altijd handig om te weten, Floortje. Als het licht uitvalt, dan zit je in het donker.
1: Ja, dat is niet handig.
2: Het wordt winter nou, dus dat is helemaal niet handig. Het zit erop voor Grenzeloos Weekend vandaag. Met de nieuwsinformatie bij jou uit de buurt. Voordat we nou afscheid gaan nemen. Heb je nog wat op de planning staan komende week?
1: Een toetsshake heb ik komende week.
2: Oh, wat dus, lekker. Ja, het is bijna vakantie, hè?
1: Ja, nog even doorzetten. Maar het komt goed.
2: Ja?
1: Ja, zeker.
2: Je hebt al een beetje voor je geleerd?
1: Ja, ik denk dat ik er wel redelijk voorbereid voor ben.
2: Oké, ja. Ga je ook echt voor hoge cijfers of gewoon dat het goed moet zijn?
1: Ja, ik ga altijd wel voor hoge cijfers. Maar ik moet eerlijk gezegd niet weten of het dit jaar nog gaat lukken. Want het is wel druk.
2: Oké. Ja. Nou, dan wordt het er heel hard aan trekken. Maar we hebben alle vertrouwen in je.
1: Ja,
2: bedankt. Je zit bij Grenzeloos Weekend. Dus ja, dan krijg je dat. Fleef, je hebt vandaag een beetje meegekeken bij ons. Was
3: ja.
2: Er wat?
3: Ja, zeker.
2: Dus je gaat volgende week er weer bij zitten?
3: Ja, zeker.
2: Oh, gezellig. Dan horen we je dan weer.
3: Ja.
2: Nou, wat ga jij van de week doen?
3: Niet zoveel. Ik ga aan het weekend wel naar Toverland. En ik ga vrijdag naar Harry Potter voorstelling in Scheveningen.
2: Fantastisch. Wordt een mooie week.
3: Zeker.
2: Nou, heel veel plezier.
3: Dankjewel.
2: Dat gaan we ook wensen aan de mensen bij ons in de buurt. Want het zit er zoals gezegd op. We even laten gaan tot aan het nieuws. De wereld is een beetje gek geworden allemaal. En dan denk je soms zo eens van, het is net Dallas. Dan moet je wel naar de mensen toe gaan die de jaren 80 hebben meegemaakt. Is een hele poos geleden. Nog een heel fijn weekend en we spreken elkaar volgende week weer. Dit is Johnny Lyon.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. En daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten. Dat zegt de directeur van Albert Heijn Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen bij Albert Heijn kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. In Aalsmeer woedt een grote brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Vanwege de rook ging op Schiphol, een van de start- en landingsbanen, een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten enige tijd hun huis uit. De brand in Aalsmeer is inmiddels onder controle en de loods moet worden gesloopt. De politie heeft 2 verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een dodelijk schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Eind juli werd een 18-jarige Rotterdammer doodgeschoten net buiten het feestgebied. De vandaag opgepakte verdachten zijn een 19-jarige Amsterdammer en een man van 21 uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. Politieonderzoek naar de aanleiding van de schietpartij in Nijmegen gaat nog door. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op een veiligheidstop in Warschau. Grinkiewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Dan het weer nog. Het is zacht weer met veel zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, in de middag wat lichte regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Gek op Halloween.
4: Of het Oktoberfest.
5: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
6: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
7: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
8: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
9: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
10: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
1: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio. Met nu het Hitmuseum.
11: Voor meer luisterplezier. 105.4.
12: Dit is rock and roll.
11: Merwe Radio.

0: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege het digitale veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij vers producten, zegt de directeur van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. En ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. Vrouwen kunnen vanaf 2028 geen gebruik meer maken van een 13-weken-echo. Het experiment met de echo om aangeboren afwijkingen op te sporen wordt niet voortgezet, schrijft minister Hermans van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Vorige maand adviseerde de Gezondheidsraad al om de 13-weken-echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen van de echo bleken niet altijd te kloppen. Soms werden vrouwen onnodig doorverwezen, terwijl er ook relatief veel afwijkingen werden gemist. De Gezondheidsraad concludeerde dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. De grote brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. Bij de brand kwamen grote zwarte rookwolken vrij die tot in de wijde omtrek te zien waren. Vanwege de rook was op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten hun huis uit. Hoe lang de brandweer nog bezig is met nablussen is nog niet bekend. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Opnieuw zijn in Brussel-Zuid jongeren slaags geraakt met de politie. Honderden jongeren gooiden met stenen en staken een auto in brand. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. Vrijdag liep een Belgische vakbondsbetoging ook uit op hevige rellen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
10: Van wereldclubs tot verborgen parels.
9: FCSurprise.nl.
11: Ah! Oeh, gaat het?
12: Er moet hier echt licht komen.
10: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
13: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
14: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
1: Dit is Merwe Radio.

slaves and the

0: vanavond de hoofdpunten van het NOS-journaal. In verschillende distributiecentra van Albert Heijn ligt het werk stil als gevolg van een online veiligheidsincident. Dat heeft gevolgen voor de bevoorrading van de winkels, zegt het bedrijf. Vooral bij verse producten kunnen lege schappen ontstaan. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van het democratische congreslid Ilhan Omar. Er zou worden onderzocht hoe zij als kind vanuit Somalië de VS is binnengekomen. Omar is een uitgesproken criticus van president Trump. Opnieuw zijn in Brussel-Zuid jongeren slaags geraakt met de politie. Honderden jongeren gooiden met stenen en staken een auto in brand. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. En het weer, opklaringen, vannacht meer bewolking, morgen bewolkt, vooral 's middags regen en 18 graden.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchtvaartautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyad veiliger te maken. Een deel van de distributiecentra van supermarkt Albert Heijn ligt plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
3: Albert Heijn heeft zo'n 6 distributiecentra in Nederland. Wij hebben van anonieme bronnen te horen gekregen dat het distributiecentrum in Geldermalsen in ieder geval stil ligt. Maar ja, wat er nou precies aan de hand is, het is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het wel heel groot is.
2: De directeur van Albert Heijn kan niet precies zeggen wat er aan de hand is. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen er geen boodschappen online worden besteld. En zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van een democratisch parlementslid. Ilhan Omar uit Minnesota is van Somalische afkomst. Ze is een uitgesproken criticus van president Trump. Volgende maand hoopt de democraat te worden herkozen bij de midterms. Omar noemt de inval intimidatie. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarig. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid, zegt deze verslaggever van de VRT.
4: Hier hangen groepen jongeren rond. Een deel van hen gooit af en toe bommetjes of vuurwerk. Er is met stenen gegooid, auto's, fietsen en steps in brand gestoken. Zo gaat het dus door. Politie reageert met waterkanon en traangas en roept nu dus opnieuw om dat iedereen weg moet gaan.
2: Het weer, opklaringen, morgen, in de middag wat regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
8: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
9: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
1: Dit is Merwe Radio.

Welkom bij Luxuur, het programma waarin je ook alternatieve en indie muziek hoort. Aflevering 121, zomers, hè, valt weg. Het is vandaag 12 oktober, de dag dat Bob Mould 65 jaar is geworden. Maar het is ook de dag dat John Denver in 1997 op slechts 53-jarige leeftijd overleed. Dit is Luxuur, leuk dat je luistert. Mould, 65 jaar geworden, dat is een Amerikaans gitarist, zanger en songwriter. Bekend van Husker Du, maar ook solo. Zeker nog, ik heb hem solo wel eens gedraaid. En John Denver, ja, 53 jaar leeftijd overleden vandaag in 1997. Natuurlijk een Amerikaanse countryzanger, songwriter, muzikus en ook nog enkele keren acteur. En hij overleed toen het vliegtuig dat hij zelf bestuurde neerstortte voor de kust van Monterey in California. Het was niet een ervaren piloot en ja, het heeft hem zijn leven gekost, denk ik. Slechts 53 jaar, dan ben ik volgend jaar. Ja, als ik het haal natuurlijk. We weten het nooit. Ja, die heb klassiekers voortgebracht, hè? John Denver en Husker Du ook al een beetje. Vind het alternatieve circuit natuurlijk bij het grote publiek minder bekend, denk ik. Maar klassiekers worden speakers ook hier rond 7:15 en 7:15. Om 7:30 de truc van Luc, waar ik een tip van de luisteraar uit de doog goed tover. En voor de rest dus lekkere nieuwe alternatieve rock- en indie-muziek. Zoals M83 en die blijft een heerlijke, onvoorspelbare band. De ene keer zetten ze de dansvloer in vuur en vlam. De andere keer dalen ze af in de donkerste krochten van de rock. Zoals op de nieuwe single Blister Sunrise. Neerslaat Anthony Gonzalez, alias M83, een brug tussen shoegaze en progrock. Blister Sunrise begint vrij plots en houdt eigenlijk even onverwachts weer op. En om daarna weer helemaal goed door te gaan. En het eindigt dan weer met een pianodeuntje. Het is het openingsnummer van het nieuwe album van M83, I Wrote You a Letter. En die kwam vorige maand uit. En dan door met een iets minder bekende band. Ik heb ze wel eens gedraaid door Seafoam Grey uit Den Haag. Ze spelen postpunk, die put uit de klassieke ritmes en bijtende melodieën van de jaren 80. En hun debuut-EP Machine in Flames gaat over technologieverslaving, een bevat pakkende riffs en een vleugje bitterzoete euforie. En hun liveshows zijn beschreven als Talking Heads meets Distortion Pedal. Ik draaide van dat album al het openingstrek, of van die EP, The Machine in Flames. Draaide ik al The Machine in Flames, maar ze hebben nu een nieuwe EP en daar staat onder andere dit nummer op: What You See Is What You Get. Nou, dat is bij deze band denk ik wel zo. Seafoam Grey dus nu in Luxuur. Leuk dat je luistert, nog leuker als je erbij blijft natuurlijk.

de Prins met Placebo debuteerde in 1996 al met een titeloos album vol alternatieve rock. Dit album heeft een slotnummer, Swallow, dat ruim 22 minuten duurt. En na een kwartier bevat het een hidden track, HK Farewell. Lang is gespeculeerd over de betekenis van de letters HK. Maar nu 30 jaar later wordt het uit de doeken gedaan. Het gaat over een Helen Keller. Die leefde van 1880 tot 1968. En deze doofblinde Amerikaanse schrijfster wist het voor elkaar te krijgen om cum laude af te studeren, 5 talen te leren en een 10-tal boeken te schrijven. Daarnaast zette ze zich onder andere in voor de vrouwenbeweging en het Blindeninstituut. En dit ongeëvenaarde doorzettingsvermogen leidde onder andere naar ontmoetingen met 12 Amerikaanse presidenten op het Witte Huis. Ja. Een inspirerend levensverhaal nu vervat in de song Helen Keller van Placebo. Trouwens, een hele goede track is, maar goed. Dat geheel terzijde. Tijd voor een alternatieve klassieker uit de speaker. Raad maar eens mee. Het is een nummer van een Amerikaanse band. Een tweede nummer is dat van het album Songs for the Deaf uit 2002. En het werd uitgebracht als eerste single van het album. In 2003 werd het nummer genomineerd voor een Grammy Award voor Best Hard Rock Performance. Maar deze werd gewonnen door All My Life van de Foo Fighters. Ja, een saillant detail erbij is. Dave Grohl is de frontman van de Foo Fighters, maar als invaller drumt hij mee op Songs for the Deaf. Ja. Het is uitgeroeid tot het bekendste nummer van Queens of the Stone Age. Het komt tot 39 in de top 40. Here's No One Knows.

Ja, dat was weer eens een teken van leven van Moodboard. Dat is een Tilburgse band. En die zocht rustig naar zijn identiteit. En die lijkt het nu gevonden te hebben. En de identiteit die zich ergens in het land der shoegaze noise naald ook thuis voelt. Terwijl een stevige muur van shoegaze wordt opgebouwd, zingt zangeres Myrthe Driesenaar over eenzaamheid en het verlangen naar aanrakingen van een ander. En met deze single Skin is ook het zaadje geplant voor het debuutalbum van Moodboard. Sinds een drietal in 2022 opkwam, zette hij verschenen er wel twee EP's, maar een debuutalbum liet nog even op zich wachten. En eigenlijk nu nog steeds wel even. Want het debuutalbum komt in het voorjaar van 2027. Voorjaar van 27 dus, ja. Straks de truc van Luc, waar ik een tip van een luisteraar uit de goed tover. En dat was twee weken geleden Ed de Keizer met Ever Present van Admiral Freebie. Maar nu is Old Friend van Old Murs. Ja, dat is een lied over het verliezen van contact met een jeugdvriend en het schuldgevoel dat daarbij komt kijken. De tekst beschrijft de zanger die rijdt door een koude geboorteplaats en het huis passeert van een oude vriend. Dit roept herinneringen op en maakt pijnlijk duidelijk hoe ver ze uit elkaar zijn gegroeid. De tekst reflecteert op het feit dat je soms zo opgeslokt wordt door je eigen dagelijkse leven dat je cruciale signalen van de ander mist. En de verteller voelt zich schuldig dat hij er niet was toen de vriend door een zware periode ging. Old friends, here's old.

Het was een zomer om nooit te vergeten voor de opkomende indie rockband The Cases. Hoogtepunten waren onder meer het headline optreden in de bomvolle This Feeling tent op het IJssel White. En een plek op het hoofdpodium van Kendall Calling. En The Cases gaan verder met hun nieuwe single Don't Lose Your Nerve. Harry Hornsby zegt over de nieuwe single, de zanger is dat. Don't Lose Your Nerve gaat over in jezelf geloven. Zelfs als iedereen je dat afraadt. Het gaat over de druk van het niet weten waar je heen gaat. En het risico toch nemen en op jezelf vertrouwen. Zelfs als de mensen om je heen denken dat je de verkeerde keuze maakt. Ja, mooi toch? Don't Lose Your Nerve hoorde je van dus de opkomende indie rockband The Cases. Nou, dan is het tijd voor de truc van Luc, waar ik een tip van een luisteraar uit de Hooghoed gaat over. Ik ben al aan het toveren. Dat zie je nu niet, want ik ben niet in beeld volgens Roel de Jager en Walter Goort. Wouter Kraak. En ja, zo krijg ik door dat ik niet in beeld ben. Ik vind het zelf niet heel erg, maar ja, het kijkt wel leuk, eerlijk is eerlijk. De truc van Luc, ik heb hier een briefje in mijn hand en daar zit in. Nou, die zit er nog niet zo lang in. En Laurens Kars, die is net uit Curaçao, of die andere, Aruba volgens mij. Nou, in ieder geval in het buitenland. En nu terug komt hij uit de hoed met een prachtige plaat van Nick Cave, The Bad Seeds. De truc van Luc is de tip van Laurens Kars, Into My Arms.

Sour Widows hoorde je, het alternatieve de rockduo uit de Bay Area. En die heeft Choke Chain uitgebracht. De nieuwste single van hun aankomende album Sigil, dat op 23 oktober gaat verschijnen. En met zijn zware doemachtige gitaarriffs en Mars drums balanceert Choke Chain op de grens tussen het geweld en de tederheid van seks. Ja. En nu Kyo, de jonge Britse rockband, presenteert met Bird on the Wire een nummer over emotionele afhankelijkheid. Over hoeveel macht iemand anders over jou heeft. Je hoort hem nu. Bird on the Wire, Kyo.

Ja, prachtige plaat van Kyo, hoorde je, Bird on the Wire. En dan is het weer tijd voor een klassieker door de speaker en ik doe hem in de vorm van de plaat en zijn verhaal. Hij staat in een ruimte vol mensen, maar voelt zich volkomen alleen. Daar is ze weer, de vrouw die hij bewondert en wie hij het liefst wil zijn. Ze lijkt alles te hebben wat hij zelf mist. Schoonheid, zelfvertrouwen en een vanzelfsprekende plek in de wereld. Wanneer hij haar ziet, voelt hij zich klein en onbeduidend. Hij zou willen aanspreken, al willen laten zien wie hij werkelijk is, maar diep van binnen gelooft hij niet dat er iemand zoals hij ooit naar iemand zoals hem zou omkijken. Dus blijft hij op afstand, gevangen tussen verlangen en onzekerheid. Hij haat het gevoel dat hij anders is. Hij haat dat hij nergens bij hoort. En toch blijft hij hopen dat ze hem ooit ziet staan. Al voelt hij zich voor de rest van de wereld een vreemde, een creep.

My Medicine is een single van de Nederlandse indie rockband Dear John. Die komt uit Pijnakker. Wat de band kenmerkt is dat ze bijna allemaal multi-instrumentalisten zijn. En tijdens optredens of opnames wisselen de bandleden gemakkelijk van gitaar naar basgitaar. En ze zingen soms ook in harmonie of de zangtaken worden onderling verdeeld. Ik heb heel weinig tijd. Ik kan nog heel snel zeggen dat Wouter Kraak met Astrid van der Sterrenberg opnames heeft. Komende 14 oktober, wanneer dat uitgezonden wordt, dat weet ik nog niet. En dat ga ik wel eens even uitzoeken. Ik kan nog één plaat draaien, nog net. En dat is Tong van Fontaine's DC. Ik zeg, blijf nieuwsgierig, blijf ontdekken en blijf luisteren. Ook naar Peter van die straks na de klok van 8. Als het goed is ben ik er volgende week weer tussen 7 en 8. Tot dan, hoi.

0: Uw bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De problemen in Nederlandse en Franse supermarkten hebben volgens Ahold Delhaize niets met elkaar te maken. Er is geen reden om een verband te zien, zegt een woordvoerder. Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil door wat het bedrijf een veiligheidsincident noemt. In Frankrijk sloegen koelsystemen van verschillende supermarktketens op hol door een cyberaanval. Autoriteiten nemen dat hoog op, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel.
3: Het Franse agentschap voor cyberbeveiliging gaat onderzoek doen. Ook de OM gaat onderzoek doen. Er wordt ook gekeken of het misschien een hackersgroep of iemand anders daar individueel achter zit.
2: De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten, door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sancties te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Daar werd een groep mannen met verdachte voertuigen aangetroffen. Volgens premier Burnham zat Iran er waarschijnlijk achter.
4: But I can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
2: Iran ontkent iedere betrokkenheid. En het weer, vannacht een graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. En het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
7: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
8: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
9: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
10: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
11: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
1: Dit is Merwe Radio.

Welkom bij twee uurtjes It's Country Time. Ik ben begonnen met Buck Owens. Uit de jaren 60 komt dat ongeveer, 64. Ja, hij is de aanstichter van eigenlijk dat ik van country ben gaan houden. Want ik wist eerst niet wat het was toen. Maar dan lag hij op bed zo met een Sharp radio, zo'n transistorradiootje van Sharp. Dan lag hij dan te luisteren naar Radio Luxemburg. En toen kwam hij voorbij. Ik denk, god, dat is lekkere muziek. Ik ben dat plaatje wezen halen. 4,95 aan guldens. En nou zijn die dingen wel veel duurder. Dus toen ben ik me gaan verdiepen in hem en toen in de rest. Ja, en zo is het gebleven. Dus dat als je er helemaal verknocht aan raakt, dan raak je het nooit meer kwijt. En ik heb Vince Gill, die mag verder aftrappen. En ik laat dat hem maar even vertellen, want ik wens dat iedereen toe wat hij gaat zingen.

Nou, je hebt het gehoord wat hij zegt, hè? I hope everybody lives to be 100. Dat mag er 100 worden. Hè? Even kijken. Ja, ik ben een beetje verkouden, sorry hoor. Solomon Burke. Ja, die gaat in een duo met Dolly Parton. Want het nummer dat ze gaan brengen is ook van Dolly Parton. Maar Solomon Burke was een Amerikaanse soulzanger. Hij deed net als meerdere artiesten een country album maken. Met de titel Nashville. Hij overleed op Schiphol op 10 oktober 2010. Want hij kwam hier naar Nederland om een tour te maken met de Dijk. Maar dat is niet doorgegaan. Hier zijn ze samen met Tomorrow is Forever.

Ja, dat was Solomon Buck met Dolly Parton. Ja, ik heb echt diverse verzoekjes gekregen. En ik denk, nou, ik ga het niet al die namen opnoemen. Dus degene die hem ingestuurd heeft, die hoort hem zelf voorbij komen. Dus die weet het. Dat is mijn verzoekje, anders ga ik zoveel namen noemen. Even kijken, ja, Rodney Crowell. Dat is een Amerikaanse zanger, singer, songwriter. En hij produceert ook nog albums. Hij heeft 5 nummers 1 gehad in de hot country songs. Allemaal van zijn album Diamonds and Dirt uit 1988. Hij heeft ook veel nummers geschreven en geproduceerd voor andere artiesten. En hij is nu 76 is hij. Maar hij toert nog steeds. En de bands waar hij in gezeten heeft zijn de Notorious Cherry Bombs. Een country rockband die Crowell samen oprichtte met Vince Gill en andere Nashville-muzikanten. En de Emmylou Harris Hot Band, daar heeft hij ook nog een tijd in gespeeld. Gitaar en gezongen. En met Emmylou Harris en de Hot Band heeft hij nog veel andere projecten allemaal gedaan. Die allemaal goed verliepen. En but not least, in de Cascades zet hij gezet. Een band die in de jaren 90 oprichtte. Met, even kijken, ja, Sturriet Smit, Will Jennings en Vince Maledet. En hier is Rodney met World So Full of Love. Als hij wil gaan zingen, hoor.

Ja, nou krijgt u van mij John Hiatt. De man is 74 jaar en hij is ook een Amerikaan en zingt en schrijft. En in de eerste instantie werd hij bekend als songwriter voor echt een hoop artiesten. En het duurde echt een aantal jaren daarna voordat hij ook een keer succes kreeg als zanger. En het lied, dat is mij verteld, het lied gaat over zijn vriendin die zelfmoord heeft gepleegd. En dan krijgt toch het hele verhaal, dat lied, toch een andere betekenis als je goed naar de tekst luistert. Hier is John Hiatt met Adios to California.

Ja, dat is John Hiatt. Confederate Railroad. Dat is een country rockband die opgericht is in 1987 in Marietta in de staat Georgia. En die jongens die toeren nog steeds. En ik vind dat ze een leuke titel op dat nummer die gezet hebben. Queens of Menzies.

Zo, dat was een staand eind, noemen ze dat altijd. Alice Krauss en de Union Station mag er ook de avondje een beetje vullen met muziek. En het nummer heet Windy City, maar dat is afgeleid van de Amerikaanse staat Chicago. Want de bijnaam van die stad, Chicago, is Windy City. Omdat komt door die frisse briesjes en die flinke wind die vanaf dat Lake Michigan over de stad waait. En het is altijd winderig daar in die plaats, Chicago. Daarvoor noemen ze dat Windy City. En daar heeft zij een nummer van gemaakt.

Dan krijgt hij van mij een Nederlandse band. Dat is Savannah. De groep is alleen niet geliefd bij dansers, maar ook bij lijndansers, ga zo maar door. En ook op festivals en in het theater. Dat ze geliefd zijn buiten de landsgrenzen blijkt wel uit de samenwerkingen met gerenommeerde artiesten zoals Johnny Cash, Nicky Nielsen, Freddie Fender, Wanda Jackson en meer recent met Billy Yates en Buddy Ewell. In Nederland delen ze regelmatig het podium met Dick van Altena en Josh Baker. En Savannah trekt al flink wat jaartjes langs de zalen met de succesvolle Back to the Country Part 16. En dat loopt nog met Dick en Savannah, loopt dat nog door tot echt in het eind een beetje van 2027. Dus zoek het maar eens op of dan ze bij jullie in de buurt zijn. Dat is echt een fijne avond, is dat. Dat is echt genieten. En hier zijn ze dan met In the Arm of Love.

Ja, de stemmen die u hoorde was van Marcel Smulders met zijn vrouw Wilma Smulders. En u krijgt van mij nou even een triootje. En dat zijn niet de minste. Dat is uit, echt gouden oude mannekes. Iedereen kan jullie ze wel. Willie Nelson, Chris Christofferson en Merle Haggard. En ze zijn al zo lang vrienden. En dat nummer heet ook Old Friends.

Nou krijgt u van mij een recente zanger en die heeft een beetje haast. Dus hij komt op zijn motor aangereden en hij gaat op zijn motor gaat hij weer weg. En dat is Alan Jackson met Chattahoochee.

En weg is hij weer op zijn motor. Dan krijgt hij van mij een Australische countryzanger. Hij is entertainment en gitarist. En hij komt uit een muzikale familie. Een van de zingende broers van de Costas. Broer Costa. En hij speelde in de band Shadow Rock. En voordat hij solo ging, had hij ook nog een poosje opgetreden met zijn broer Paul. Maar nou gaat hij alleen. En hij heeft het over zijn opa's, over zijn grootvader eigenlijk, met piano. Dus Don Costa met Grandpa Piano.

Nou, heb ik gelijk een deuntje gespeeld aan die piano van Grandpa. Dan krijgt hij van mij een zangeres, Irish Dement. Ze schrijft en ze zingt en ja, speelt muziek. De muziekstijl van haar is omvat elementen van folk, country en gospel. Ze is 2 keer genomineerd voor een Grammy Award. En wat Iris gaat zingen is 50 Miles of Elbow Room.

Nou krijgt hij van mij een zanger die niet meer onder ons is. Dat is Charlie Pride. Het was een van de weinige Afro-Amerikaanse supersterren in de countrymuziek. Zijn nummers werden een hit, maar ze hadden hem nog nooit zien optreden. Zijn eerste optreden was in de Grand Ole Opry. En toen hij het podium opkwam, was het even helemaal stil in de zaal. Want niemand had verwacht dat er een donkere zanger het podium opkwam. Er waren even stil, maar naderhand die begon te zingen. Toen brak hij het ijs en ja, dan is hij flink gezingen. Maar voor die tijd dat hij gewoon ging zingen, sorry, ik ben nog steeds verkouden. Dan was hij in zijn 10e jaren speelde hij als een professionele honkballer. Maar ja, door blessures ging dat niet meer. En toen ging hij een beetje zingen. Nou, je ziet wat er van te komen is. En, maar ja, hij is in 2020 is hij overleden aan het coronavirus. Maar hier is hij met een mooi nummer. Kiss an Angel. Good morning.

wat gaat dat uur toch lang, hè? Dat eerste uurtje is bijna weer voorbij. Maar ik ben na het nieuws ben ik weer hier. En ik ga verder met Dave Dudley, David Allan Coe en Dennis Kiplinger en Johnny Cash en nog meerdere artiesten. Ik zou zeggen, ik sluit even af met een stukje instrumentaal, maar blijf erbij. Zet desnoods even een bak koffie en zorg dat je weer met de tweede uur erbij bent. Want ik ga het met plezier het verder draaien voor jullie. Ik zeg alvast bedankt voor het luisteren voor het eerste uur, maar blijf erbij voor het tweede uur. Hier is Gold Gold Heart.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische droneaanval op Kiev is volgens de Oekraïnse autoriteiten iemand gedood. 11 mensen raakten gewond. Toen een drone aan het begin van de avond insloeg in een appartementencomplex van 25 verdiepingen. Dat heeft burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad gezegd. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. Die gaan pas over een aantal maanden in en daarom kiest de EU voor de diplomatieke weg, zegt buitenlandschef Callas.
3: The EU has options to ensure that the court can continue its vital work and we were discussing this with the ministers. Member states were clear, they are serious about protecting the court.
2: De Belgische regering had om een hardere reactie gevraagd. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchthavenautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Paus Leo wordt morgen opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt geopereerd aan een bultje op zijn longen en daarna moet hij herstellen. Volgens correspondent Andrea Vrede is de timing niet toevallig vanwege een buitenlandse reis van de paus.
4: Van 6 tot 17 november, 12 dagen naar Uruguay, Argentinië en Peru. En Peru is een ontzettend belangrijke bestemming voor hem, daar is hij bisschop geweest. Dus hij zal dan hopelijk klaar genoeg zijn, gezond genoeg zijn om die reis weer te kunnen gaan doen.
2: En het weer nog opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen en ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
5: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
6: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
7: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
8: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: U hoort het, it's county time. We zijn met het tweede uurtje. Blij dat je er, ik ben blij dat je er blij bijgebleven ben. Ik schiet in de knoopje. En ik heb echt nog een paar mooie en nog zat mooie nummers. En ook nog diverse verzoekjes. Dus die mensen die ze horen ze vanzelf voorbij komen. Ik begin de uitzending met een nummer dat werd omarmd door de truckers in Amerika. En want het werd hun lijflied. En dat is van Dave Dudley met Sick Days on the Road.
1: Well, I pulled out of Pittsburgh, rolling down that eastern seaboard.

0: get home tonight. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight.
1: En het is nog steeds hun nieuw lijflied van de Truckers. David Allen Coe, die is ook niet meer onder ons. En dat was Amerikaanse countryzanger, songwriter. Zijn grootste hits waren You Never Even Called Me By My Name of She Used To Love Me A Lot. Wat een lange tekst, zegt die man. Hè? En zijn meest populaire nummers zijn toch echt, die hits werden Would You Lay With Me And Take This Job As Shuffled. Maar wat hij vanavond gaat brengen, dat is origineel van hem en dat heeft hij geschreven. En dat heet Tennessee Whiskey, met een keer van zat andere zangers. Ook met Chris Stapleton heb er een grote hit mee. Maar het origineel is van David Allen Coe. En die mag het nou vertolken vanavond hier.

Ja, dat was David Allan Coe met zelfgeschreven nummer Tennessee Whiskey. Dennis Keplinger. Dat is een bluegrass singer-songwriter. En hij heeft een tribute-album gemaakt met allemaal nummers van Garth Brooks. Waaronder deze, If Tomorrow Never Comes.

Ja, dat deed Dennis toch wel knap, hè? Op Bluegrass staan. En good old Johnny Cash mag ook niet ontbreken. En ja, ik vind het wel een aparte tekst. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Even kijken, ja. Out among the stars. Anders verbeter hij mij dat wel.

Ja, dat was good old Johnny Cash. The Birds. In principe wilden de Birds eigenlijk vanwege de Britse invasie een Amerikaanse tegenhanger vormen van de Beatles en de Rolling Stones. De muziek kenmerkte zich door verschillende stromingen die samengebracht werden. Vooral folk, rock. Hetgeen folk rock opleverde. Veel van de nummers die de band uitbracht waren ook oorspronkelijk van folkartiesten zoals Pete Seeger en vooral Bob Dylan. De sound van de Birds is voornamelijk geïnspireerd door de verfijnde samenzang en de typische 12-snarige gitaarsound van de Britse groep The Searchers. Hier zijn de Birds met You're Still On My Mind.

Ja, en dit nummer staat op een pracht van een album die ik in bezit heb. Ik draai het hem wel eens regelmatig en het heet Sweetheart of the Rodeo. En er staan echt prachtige nummers op. Die moet je echt maar eens opzoeken en beluisteren. Emmylou Harris, die loopt al een beetje vooruit met het weer. Want ja, het zal de beste keer aankomen. Dus Roses in the Snow.

Ik hoop dat het nog eventjes weg blijft, de sneeuw. Het is nou toch aardig weer. Ik krijg van mij een Nederlandse zanger, Ernst Jans. Hij werd vooral bekend als oprichter en toetsenist en zanger van de band Doe Maar. Maar hij was ook betrokken bij de bands CC Incorporated en Slumberland Band en speelde in de begeleidingband van Boudewijn de Groot. En als singer-songwriter bracht hij een aantal mooie solo-albums uit. Waaronder de album Dromen van Johanna. Met allemaal vertaalde nummers van Bob Dylan. En wat hij vanavond brengt hier, dat is Voor Ramona.

De titel van het nummer Bob Dylan heet Toe, Ramona. Dus ja, voor Ramona. Declan Patrick McManus. Iedereen die denkt gelijk thuis. Hey, wie is dat? Nooit van gehoord. Nou, dat klopt. Hij is beter bekend als Elvis Costello. Dat is een Britse muzikant, zanger en liedjeschrijver van Ierse afkomst. Hij heeft zijn geboortenaam later volledig aangepast. Zijn huidige voornaam is een vernoeming naar Elvis Presley. Zijn achternaam verwijst naar de artiestennaam die zijn vader ook hanteerde, De Costello. Dus dan kom je vanzelf op Elvis Costello. Hier is hij met Tonight the Bottle Let Me Down.

We zijn hem nog een keer, Hans van Drunen en ik. Hans zat er bij het blad Country Gazette, dat hij helaas de ziele is. En die had een zaakje op de kerkbuurt in Sliedrecht. En toen we nog de Bonkelaar hadden, hier in Sliedrecht, een mooi theater die was dat. En dan kwam hij optreden. En dan liep hij gewoon over de kerkbuurt. Niemand kende hem toen nog, hè, want toen was hij nog niet zo beroemd. Maar wij hebben hem gezien, Elvis Costello. Even kijken, ik heb delen mee een beetje voor u in aanbieding. Dat is een Amerikaanse bluegrass band. En die werd geformeerd in Boston, Massachusetts, in 2009. En ze zijn hier pas nog deze zomer geweest in Rotterdam op Noordplein. Bij het, op het Noordplein van het Bluegrass Festival. Dat is ieder jaar is dat daar op de Noordplein in Rotterdam. Hier is het delen mee met What You Looking For.

Ik was vergeten erbij te zeggen dat de band Delamay bestaat uit 4 meiden. Dus knap, hè? Even kijken. Blue Eyes Crying in the Rain. Ja, dat is door vele artiesten gezongen. Vooral door Willie Nelson. En iedereen heeft zijn eigen versie ervan gemaakt. En ik heb nou een versie meegebracht van UB40. Ja, die heb er, vind ik, een leuke versie van gemaakt. En je hoort de stil echt lekker door het hele nummer heen. Hier is UB40 met Blue Eyes Crying in the Rain.

Aparte versie hadden ze ervan gemaakt, die jongens. Hè? Chet Willems. Wil je... Ja, Chet Williams. Ik ben een beetje te snel. Dat is een kleindochter van Henk Williams senior. En zij denkt dat de maandag heel de week duurt. Nou ja, laat ze dat maar denken. Monday, all week long.

Ik heb pracht van een duootje voor jullie meegebracht. Dat is Linda Ronstedt samen met Emmylou Harris. Met het prachtige nummer I Can Help It If I'm Still In Love With You.

Linda Ronstedt en Emmylou Harris. Sierra Farrell, die zegt, ik wil ook wel even mee doen met een nummer, maar geef me dan maar een beetje de tijd. Nou, toen zeg ik tegen haar, goed, give it time.

Nou, ze hebben toch tijd zat gehad van mij, hè? Ze hebben rustig uit kunnen zingen. Kelly Willis. Ja, I don't want to love you, but I do.

Je hoort een taartje van It's Country Time. Ik hoop dat u met plezier geluisterd hebt. Ik hoop dat... ik wou zeggen, bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat u ervan genoten hebt. Ik heb het met plezier gedaan voor jullie. En ik zie jullie volgende week. Zie je mij weer terug. En hoor me weer terug. Op tv en op de radio. Ik wil nog zeggen, nogmaals bedankt voor het luisteren. En ik hoor het wel vanzelf wel. Ik merk vanzelf wel of er weer verzoekjes aankomen. Ja, wat moet ik nog meer zeggen? Bedankt voor het luisteren. En wie gaan slapen, wel te rusten. En wie nog een beetje opblijven, nog een fijne avond verder.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Dat leidt niet tot problemen, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
2: De branchevereniging van supermarkten die zegt dat het supermarkten in principe wel moet lukken om dat te kunnen ondervangen. Als mensen wel gewoon boodschappen blijven doen zoals normaal, dus niet extra gaan kopen, dat zegt de branchevereniging erbij.
1: Er is nog veel onduidelijk over wat Albert Heijn een online veiligheidsincident noemt. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan politieke kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat Iran achter een incident zat bij een luchtmachtbasis vorige maand. Volgens premier Burnham was het vrijwel zeker dat de mensen die 's nachts bij de basis in Fairfort opdoken, werden aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. De mannen werden aangehouden voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Op de basis zijn veel Amerikaanse militairen gelegerd. Iran ontkent betrokkenheid bij het incident. De nieuwe film van Tom Cruise, Digger, dreigt uit te draaien op een flop. De zwarte komedie van regisseur en Oscar-winnaar Alejandro González Iñárritu kostte $280 miljoen. Na twee weken heeft hij nog maar $35 miljoen opgebracht. Volgens deskundigen is dat veel te mager. En het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.

0: voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Dit is Merwe Radio.

0: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het centrum kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Brancheorganisatie CBL zegt dat er wordt nagedacht over wat te doen als Albert Heijn filialen langere tijd niet bevoorraad kunnen worden. De branche roept mensen op om gewoon boodschappen te doen en zegt dat er geen reden is voor paniek. Bij een Russische beschieting van een flatgebouw in Kiev is zeker 1 dode gevallen, meldt de burgemeester. 11 mensen raakten gewond. Volgens de Oekraïense president Zelensky blijft Rusland daarnaast de energievoorziening beschieten. Ook al zei president Trump dat Oekraïne en Rusland op dat gebied een staakt het vuren hadden bereikt. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk 250.000 euro vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en 1 graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Gek op Halloween.
4: Of het Oktoberfest.
5: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
6: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
7: Er dreigt een aansluitstop in Noord-Brabant. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
8: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
1: Dit is Merwe Radio.

Ik heb meteen mijn jas maar uitgedaan. Nu ben ik precies wat je hier ziet. Ik wist het zelf misschien toen ook nog niet.

0: bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan Republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat erover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen, maar donderdag lieten die weten zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. En dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
6: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie Kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan slagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een kwart miljoen vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, er komt meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
0: Dit is Merwe Radio.